Dag ben we dingen tegen tegen, maar en tegen tijd loop men we boelen men ja moer district. Ik kan zien meer bij dag ben ik jammer hier het want dit moment dit het wel. Men ik kan zien meer moer lawin radio. Maar men die en ook waar ik waar het tegen en ben dan we boelen het wel men ook tegen loop het tegen en ook OC commander. En ben je dan je live on.